0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, het vaakst van heel Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, het vaakst van heel Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, het vaakst van heel Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm.
2: Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. Groningen en Drenthe organiseren in 2034 de WK wielrennen op de weg, werd gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema hoopt dat het een groot volksfeest wordt waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de twee provincies gaat. Jan Slachter van Omroep Max wil niet mee beslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij de omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem, net zoals je hem geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken, zei hij gisteravond bij Renze. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen zijn boos dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online. Voor een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen met een plan tegen deepfake pornovideo's. Ook van politici circuleren zulke filmpjes op internet waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De Kamerleden willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus, zoals het aan staatssecretaris Erkens ligt. Voor welke rassen dat precies gaat gelden moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over een hond hebben. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor aanpassingen. En blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurt nog wel even. Het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. In Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen. Dat zegt de Nederlandse Consumentenstichting. En daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het computerspel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen in actie tegen deepfake pornofilmpjes die online rondgaan. Zelf zijn ze ook te zien in die video's waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is gemonteerd. De Kamerleden willen dat slachtoffers makkelijker aangifte kunnen doen en dat sites met deepfake porno offline worden gehaald. Een ravage in Lelystad. Daar was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. Die verspreidde zich snel en het huis is nu voor een groot deel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de explosie en brand in Lelystad raakte niemand gewond. En de deuren van het Witte Huis gaan weer open voor journalisten van CNN, MS Now en Politico. President Trump weigerde hen nog toegang te geven omdat ze volgens hem nepnieuws en verzinsels verspreiden. Een rechter blokkeert dat verbod nu omdat het ingaat tegen de grondwet. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Jongeren die geld hebben uitgegeven in het computerspel Fortnite moeten dat terugkrijgen, plus een schadevergoeding, vindt de Nederlandse Consumentenstichting. Ze werken aan een massaclaim tegen de makers van de game omdat in het spel misleidende timers en teksten te zien zouden zijn. De claim kan oplopen tot ruim 100 miljoen euro. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van nepbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. Bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. En Oranje speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland en 3 spelers komen sowieso niet in actie. Het zijn Zegial, Taylor en Timber. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft voor deze interlandbreak 26 spelers opgeroepen. De wedstrijdselectie mag bestaan uit maximaal 23 man. Dus zet Xavi 3 spelers op de tribune. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. One.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Dat komt vooral door slimme camera's. Bedrijven in ons land moeten snel meer doen aan hun cyberbeveiliging, waarschuwen allerlei organisaties, waaronder de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Ze zeggen dat hackers steeds vaker AI gebruiken. Daarmee kunnen ze nog makkelijker systemen platleggen of phishingmails sturen en zo dus gevoelige informatie stelen. Op de A4 bij het Brabantse Steenbergen is een man van 74 overleden bij een verkeersongeluk. Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen week vervolgens uit naar de vluchtstrook. Op dat moment botste een andere auto achterop de vrachtwagen. Het slachtoffer zat in de tweede auto. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. Dat komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. Het weer van Weer Online. In heel het land scheen de zon met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen. Kan die?

0: Beetje vergeten liedje uit de jaren 80. Poco en Call It Love. Hey, hartelijk welkom. Hartelijk welkom in Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Het programma, of het programma, niet alleen het programma, maar het station waar je lekker mag draaien, waar je zin in hebt. Format free heet dat dan in vaktermen. Ja, ik heb weer allemaal leuke liedjes uitgezocht de afgelopen week, de afgelopen dagen. En die heb ik allemaal in mijn digitale platenkoffer gegooid. En daar ga ik keuzes uit maken. Geen playlist dus, maar passie. Ik weet nog niet waar ik zin in heb. Het zou best eens kunnen dat ik zin heb in John Anderson vandaag. Dat ik zin heb in The Chemical Brothers, dat ik zin heb in James Morrison, in Johnny Marr. Enfin, blijf lekker luisteren. Dan wordt het vanzelf allemaal duidelijk. We praten zo direct even bij. Ik ga eerst de nieuwe Icebreaker aan je voorstellen. En die is van Teddy Swims en heet Perfect Man.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Veel te lang geleden dat ik wat van de Beatles gedraaid heb hier in Mellis Morning Mix. Come Together hoorde je. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik dat nummer leerde kennen via een cover van Tina Turner. Ja, de eerste keer dat ik Come Together hoorde was dat in de uitvoering van Tina Turner. Ik heb lange tijd gedacht dat het van haar was en daarna kwam ik er pas achter dat het van de Beatles was. Ja, zo gaan dat soort dingen. En daarvoor dus de nieuwe Icebreaker, Teddy Swims en Perfect Man. Democratisch gekozen door de ochtendjocks van Ice Radio deze week. Hey, hartelijk welkom. Goedemorgen. Hoe gaat het met je deze donderdag, deze week, deze eerste herfstdagen? Nou, het valt allemaal wel mee, hè. Er komt een warmtefront onze kant op, hoge drukgebied. Wij maken ons in Leiden op voor 2 en 3 oktober. Leidens ontzet, haring en wittebrood, een hutspot met klapstuk. Groot feest. En het zou wel eens kunnen dat het droog blijft en lekker weer is straks op 2 en 3 oktober. Nou, dat vind ik niet alleen voor mezelf prettig, maar vooral ook voor al diegenen die meewerken aan dat Leidens ontzet. Met name de kinderen die dan in optochten lopen en zo. Enfin. Hey, daarover vast volgende keer meer. En misschien de week daarna ook nog wel. Eerst maar eens eventjes onze focus op vandaag. Ik hoop dat het goed met je gaat. Fijn dat je ons hebt weten te vinden. Dat je Ice Radio hebt weten te vinden. Misschien zit je op je werk. Misschien lekker thuis in de auto. Heb je via Bluetooth je telefoon aan je autoradio geklikt. Ik hoop dat je tot 12 uur blijft luisteren. Ik heb de bekende ingrediënten. We hebben een prachtig ice-icoon van Joy Division. Daar ga ik een track van draaien. Natuurlijk het Prince moment. Monica Leijen is er met meer vrouwen op de radio. En in het volgende uur natuurlijk de pimpelplaat. Ik weet niet of het lukt om Paul Goumi te pakken te krijgen, maar dat merk je vanzelf. En fijne muziek natuurlijk, hè. The Fontaines DC. Behoeven geen introductie meer. Dit is Marianne.

er van houden. En ik hou er wel van. Bakermat met zijn lekkere beats. En I Love Life. Lodewijk Fluttert heet hij eigenlijk, Bakermat. Vind ik toch ook een mooie naam. Kan ook een leuke artiestennaam zijn, toch? Lodewijk Fluttert. Featuring Rani, de Nederlandse zangeres Rani. Die je misschien nog kent van haar bijdrage aan Sam Veld zijn hit Post Malone. Ja, dat is altijd verwarrend, maar het liedje heet Post Malone. En het is niet Post Malone. Enfin, zoek het eens op, zou ik zeggen. Ga ik even door met het opmerkelijke muziekverhaal deze week. Dat is een verhaal over Elton John. Ja, misschien weet je het, misschien niet. Maar een jaar of 14 geleden, in 2012, toen keerde Elton John even terug naar een rol die je niet direct bij een wereldster verwacht. Namelijk die van trouwzanger en pianist. In augustus van dat jaar trad hij op tijdens een huwelijksreceptie in Canada voor een onbekende man en diens vrouw. En Elton stemde ermee in om daar op te treden nadat de bruidegom in kwestie een grote donatie had gedaan aan

Elton John AIDS Foundation. Ja, voor wat hoort wat. Zo is dan ook wel weer. En het bleef niet bij die ene bruiloft, want later dat jaar dook Elton opnieuw op als verrassingsact bij verschillende huwelijksfeesten. Hij had het, hij had de smaak weer te pakken. Hij had het goed naar zijn zin. En dat is natuurlijk leuk, hè? Je kunt op YouTube wel wat van die filmpjes vinden waarbij bruidsparen volledig verrast worden omdat op hun bruiloftsfeest opeens een hele grote artiest optreedt. Ik kan me iets herinneren van Maroon 5 en zo. Nou, Elton John heeft dat ook een aantal keren gedaan. Altijd leuk, en daarna deed hij een afscheidstournee en nog een afscheidstournee en nog een afscheidstournee en tussendoor maakte hij volgens mij ook nog wat muziek. Nou, laten we maar eens wat van Elton draaien dan. Ik kies voor iets wat je niet meer zo vaak hoort. Nobody will.

0: Johnny Marr, voormalig lid van The Smiths. En ja, die ging natuurlijk weer met ruzie uit die band weg. En dat ging natuurlijk weer over geld. En daarna was hij onder andere nog lid van The Pretenders. En ja, allerlei andere bandjes waar hij op meespeelde. Maar goed, Johnny Marr, ook weer een man. Laten wij het vooral hebben over meer vrouwen op de radio. En met wie kunnen we het daar beter over hebben dan met Monica? Mo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik weet niet hoe lang je al zit te luisteren, maar er is Rani samen met Bakermat. Dat is de enige dame die tot op heden voorbij is gekomen. Dus het wordt hoog tijd voor meer vrouwelijke vocalen. En daar bellen we jou altijd voor. Maar dan vraag ik altijd eerst even aan je, hoe gaat het met je?
1: Goed.
0: En ben je thuis of ben je aan het werk deze donderdagochtend?
1: Ik ben thuis, maar wel aan het werk.
0: Ah, thuis aan het werk.
1: Ik ben thuis aan het werk.
0: Dan is het makkelijker om eventjes de laptop te negeren en je aandacht te geven aan vrouwelijke vocalen. Wat heb je voor ons deze week? Vertel.
1: Nou, ik heb echt, vind ik zelf een onwijs lekker nummer. Het duurt niet zo lang. Het duurt volgens mij 2 minuten of zo. Maar je kunt het makkelijk een paar keer achter elkaar draaien. Als je dat zou willen.
0: Oké.
1: Want er zit een heerlijk melodietje achter. En het is gewoon eigenlijk een beetje een zomerhit volgens mij. Alleen niet echt in Nederland. Maar we hebben het over een nummer van DJ Goya. En dat is een Roemeense DJ. En er zitten vocalen bij van een Braziliaanse zangeres. En die heeft eigenlijk een moeilijke naam. Gabriela Abreu Severino. Maar ze is beter bekend onder de naam Melody.
0: Ja, dat is dan allemaal wat makkelijker
1: dat
0: voor ons, hè? Melody.
1: Stuk makkelijker, Melody. En Melody die is pas 19 jaar oud, maar die is al iets van 11 jaar bezig. En dan voornamelijk via YouTube. Ze heeft van alles gecoverd van voornamelijk Mariah Carey en Ariana Grande. En daar schijnt ze dus onbekend te zijn geworden. Dat echt miljoenen views op YouTube, of miljoenen publiek, zeg maar. En zij heeft dus nu een stukje meegezongen. Of ze heeft eigenlijk dus dat nummer mede ingezongen. Die DJ, die had een... ergens in maart had hij dit nummer al gemaakt. En er kwam nog iemand bij. Op een gegeven moment zei Jason Derulo. Die kennen we altijd van zijn nummers waarbij hij altijd zichzelf introduceert. Soms in Ik ben Jason Derulo.
0: Ja.
1: En die...
0: Die ging ook meedoen.
1: Die ging ook meedoen. Die zei tegen die DJ van... Goh, wat een leuk nummer en wat een leuk succes. En toen was het van, nou, zullen we een nieuwe versie maken? Met Jason Derulo en Melody.
0: Ja, dat gaat tegenwoordig allemaal heel makkelijk. Je hoeft niet meer met elkaar in de studio te kruipen. Dus misschien zijn er wel 7 versies van dit nummer. Maar welke heb jij voor ons gekozen?
1: Nou, ik had dus geen zin in Jason Derulo. Dus
0: nee.
1: Ik heb dus met alleen maar Melody, ja, ik wou Gabriella zeg maar, Melody erin. En het is echt een super chill nummer. Het is uitgebracht ergens begin dit jaar, in ieder geval deze versie ergens in juni.
0: Een zomerhit die geen zomerhit is geworden van een 19-jarige Braziliaanse dame, bekend geworden van YouTube en DJ Goya uit Roemenië. Dat is eigenlijk de management summary.
1: Ja, nou, zo zou je het ook heel kort zo kunnen zeggen.
0: Ja, ik ga hem lekker instarten, want je muziekje is alweer...

0: That's So Incredible van Ilse de Lange. Dat schijnt weer helemaal hip-hot en happening te zijn, doordat de jeugd ermee aan de haal is gegaan. Ik koos even voor dat nummer van The Common Linnets. We Don't Make the Wind Blow.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icon.
0: Ice Icon is deze week van Joy Division. Ja, de band van Ian Curtis hebben maar 2 albums gemaakt. Dat weet je natuurlijk allemaal. Daar hoef ik verder ook niet zo heel veel over te zeggen. En wat er met Ian Curtis gebeurd is, dat weet je ook allemaal. Dit komt van dat eerste album, Unknown Pleasures. En het nummer wat ik draai, hebben de Killers later ook nog eens een keer gedaan. Het heet Shadow Play.

0: vind het altijd een beetje een zielig liedje. I wish I could be like the cool kids. Ja, daar willen we allemaal wel bij horen. Je hoorde Echo Smith.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Vorige week draaide ik een track van zijn nieuwe album Timeless. Het vierde album wat postuum is uitgebracht. Volgende week misschien wel weer een track van dat album. Maar ik had deze ook nog in mijn digitale koffer zitten. Cinnamon Girl, de tweede single van het Musicology album.

0: Ik hoorde dit van de week weer een keer voorbijkomen in de shuffle, in mijn eigen collectie. En ik denk, wat een lekker liedje, wat is dit nou ook alweer? Nou, dat blijkt dus Simon Roberts te zijn, een oud deelnemer van The Voice, een Engelsman. En het is leuk, ik heb het even opgezocht, in zijn biografie staat dan, he's well known in Tenerife en in Holland. En hoe komt dat nou? Nou, hij trad ooit op Tenerife of in Tenerife, wat jij wil. En daar hoorde een Nederlandse echtpaar hem. En die zijn met hem aan de praat geraakt en hebben gezegd van, joh, je moet je inschrijven voor dat programma The Voice. En dat heeft hij gedaan. En nou ja, daar, ik weet niet hoe hoog die geëindigd is, maar hij heeft daar in ieder geval wel een platencontract aan overgehouden. En dit hitje, What Comes Around.
1: In the evening when the sun goes down, when there's nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey, Ice. Show it, baby.
0: Oh, een fijne disco dance classic om het eerste uur mee af te sluiten. Ik laat je lekker genieten van Gladys Knight and the Pips en Taste of Bitter Love. Dat zeg ik. Hou hem hier op Ice Radio. Tot zo.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm.
2: Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen drones kunnen uitschakelen. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen bedrijven voor cyberaanvallen die steeds vaker worden gedaan met AI. Het is voor hackers dan makkelijker om systemen binnen te dringen of phishingmails te sturen. Volgens de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten bedrijven daarom veel meer doen aan cyberveiligheid. De Marokkaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de liberalen. Ze krijgen bijna een kwart van de zetels in het parlement. De centrumrechtse partij die de vorige verkiezingen won is tweede. De opkomst is jaren niet zo laag geweest, nog geen 40%. Vooral jongeren hebben geen vertrouwen in de politiek en bleven thuis. En door een grote verbouwing ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag erna rijden er minder treinen en moet je vooral in de spits rekening houden met grote drukte. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en het blijft de hele dag zo. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
6: Set of a...

0: De stem van Yes, John Anderson en Surrender. Hey, fijn dat je er nog bent. Uur 2 van Mellis Morning Mix heeft zojuist zijn aanvang genomen. De aftrap deed John Anderson dus. En Surrender was een grote hit nog. Hij had een paar van die solo hitjes in de tijd van Owner of a Lonely Heart. Vlak daarvoor of daarna. Nou, goed, doet ook niet zo heel veel ter zake, maar toch. Leuk om weer te horen. Hey, goedemorgen. Paul Gulmi, die laat het afweten. Ik heb wel straks een liedje uit Paul's platenkast. Want dat heeft hij dan weer wel doorgegeven. Ik heb nog de Pimpanplaat voor je. En fijne liedjes. Wat ligt hier allemaal? Eens even kijken. De Chemical Brothers, The War on Drugs. James Morrison heb ik ook nog voor je. En misschien dat ik ook nog wel toekom aan Beyoncé en The White Lies. Nou ja, blijf lekker luisteren. Voor je het weet, weet je alles. Nieuwe muziek heb ik ook. Nou ja, nieuw. Dit draai ik al een aantal weken. Het is Phoebe Bridges. En fantastisch mooi liedje. Hoe meer ik het hoor, hoe meer het in mijn hoofd blijft zitten. Lost Boys heet het.
1: Ice, The Alternative.

dat is Nederpop waar ik van hou hoor. Jody Piper, wie kent haar niet? En een van de mannen van Hollestellen, Hans Hollestellen denk ik. Gelegenheidsduo Cashmere and Loves What I Want. Dit is Ice Radio en dit is Dag.

of je toch meegekregen hebt van de week, maar het aloude record van Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, is onttroond als langstgenoteerde nummer 1 in Amerika. En wie heeft die troon overgenomen? Nou, één keer raden. Inderdaad, Ella Langley en Houston, Texas. Ik was een paar weken geleden met vakantie in Canada. Geweldige trip hebben we gemaakt met het gezin. En ja, ook in Canada staat dit nummer al wekenlang nummer 1. En was het niet van de radio weg te slaan. En in de huurauto hebben we het menigmaal uit volle borst meegezongen met z'n allen. Heerlijk liedje, het verveelt me nog niet. Paul Gumi is een vaste gast in dit programma. In het kader van Pauls platenkast. Een platenkast bij hem thuis die gevuld is met van alles en nog wat. Paul is een druk bezet man. Hij kon even niet aan de telefoon komen. Maar hij zegt, ja, een liedje wat ik deze week voor jullie uit mijn platenkast pak is eentje van de Talking Heads van het album Stop Making Sense. Ja, die film die was pas weer helemaal opgepoetst. Digitaal te zien in de bioscopen. En daar ben ik maar weer eens gaan kijken. Want wat is dat tijdloos.

Ja, zo kan het gaan. We hadden lang niks gehoord van de Chemical Brothers. En een aantal jaar geleden kwamen ze opeens ijzersterk terug in mijn ogen. En vooral in mijn oren met dit nummer. Go! Zo direct heb ik nog de Pim van Plaat voor je. En ja, dit was een bandje wat de Icebreaker vorige week had hier. De nieuwe van The War on Drugs. Die heet Who's That?

James Morrison and a Wonderful World. Ik zat van de week te luisteren naar een liedje. En ik vind het dan altijd leuk om snel de intro's te herkennen. Dat heb jij ook vast wel. En ik dacht, oh, dit is Sydney Youngblood. If Only I Could. Die beat en dat ritme, dat was heel typerend voor dat nummer. Maar het bleek MC Saar en The Real McCoy te zijn. Die deed precies hetzelfde. Of Sydney Youngblood deed hetzelfde als MC Saar. Dat kan ook. En het heet It's On You. Het is typisch jaren 90. En het is stiekem toch eigenlijk best wel lekker.

wat blijft dat toch mooi. Ben Howard en Diamonds. En daarmee zijn wij toegekomen aan de Pim van Plaat voor deze week. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pim van Pet schijfje. Ik draai drie letters. Die voer ik in de computer. Daar staan ongeveer 20.000 liedjes in. En dan krijg ik alleen maar de titels van de liedjes op mijn scherm met die letters in die volgorde in de titel. De eerste letter heb ik inmiddels gedraaid. En dat is de E van Eduard. Nou, dat is een veel voorkomende letter. Dus van 20.000 liedjes zakken we naar 12.773. Maar dat is natuurlijk nog steeds heel erg veel. Ik draai snel de tweede letter. En dat is de X. De X van Xantippe. EX. Dan zak ik naar 201 liedjes. Nou, een E en een X. Dan mag je raden welk woord er veel voorkomt. Seks en sexy. Eens even kijken, hebben we nog iets anders? Oh ja, het explodeert van Rita Zipora. Explain zit er ook nog wel. En excited zit er ook nog wel in. Next. Nou ja, nog steeds heel veel. Maar seks en sexy komt dus heel veel voor. Even kijken. 201 liedjes. De derde letter is de G van Gerard. Een E, een X en een G. Nee, dat is helemaal nul. Dan zak ik gelijk naar nul. Geen titels van liedjes met E, X, G achter elkaar in de titel. De G gaat eraf en ik draai nog een keer. Derde letter is de... Ja, geloof het of niet. De Y. Exy. Nou, dan zit daar in ieder geval veel sexy bij. Even kijken. 18 liedjes. 18 liedjes. En dan heb ik natuurlijk Get Sexy van Paul Kelly. I'm Too Sexy van Right Said Fred. Sexy Als Ik Dans van Nielsen. Sexy Back, Justin Timberlake. Sexy Eyes van Dr. Hook. Sexy Motherfucker van Prince natuurlijk. You Sexy Thing van Hot Chocolate. En Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart. Oeh, dat is wel verleidelijk om die te draaien. Ga ik dat doen? Deze vind ik ook wel leuk. Deze hoor ik weer niet zo vaak. Die heb ik zelf al lang niet meer gehoord. Nee, dan kies ik toch voor deze. Een E, een X en een Y. Dat zit allemaal in deze titel. Sexy and 17. Ah, je hoort het al, hè? Dit zijn de Stray Cats. Zo is het spel. En zo wordt het gespeeld. De Pim van Plaat voor deze week.

Time flies when you're having fun. We zijn alweer richting het einde aan het gaan van deze editie van Mellis Morning Mix. Je hoorde Farewell to the Fairground van The White Lies. Ik had hier nog wat leuks liggen van Beyoncé, maar dat haal je dan nog wel te goed volgende week. Want ook dit uur eindig ik weer lekker met een disco dance classic, E.G. Daily. If you want my love, say it, say it. Tot volgende week.

0: Space Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
2: Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort maar één kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen, moeten daardoor 300 kilometer omvaren. Noodzakelijk kwaad, zegt de binnenvaartsector. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog wordt teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. En Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het stratencircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes sneller. Klassementsleider Kimi Antonelli had pech. Hij kon de training niet afmaken door rook in zijn auto. Het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook ons land moet tanken goedkoper maken, zeggen brancheverenigingen op sites van regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder en daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van, dus zou zo'n korting er ook bij ons moeten komen. Leerlingen van de middelbare school in Vlaardingen zijn vanochtend gefouilleerd, meldt Rijnmond. Er stonden agenten voor de deur met kogelvrije vesten vanwege een dreiging. Wat precies is niet bekend, maar de lessen konden gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, maar het onderzoek naar de dreiging loopt nog. Honderden Belgische militairen hebben zich verraden via Strava. Op de sportapp is te zien dat ze op zwaar bewaakte locaties zoals een NAVO-hoofdkwartier werken, meldt een Belgische krant. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit hun hardlooproutes. Vijanden kunnen die informatie gebruiken om ze te hacken of chanteren. En een meevaller voor wie graag speelt met squishy dumplings, de populaire balletjes waarin je kan knijpen. Ze zijn toch niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen veel vragen over omdat bepaalde balletjes naar benzine ruiken. Toezichthouder NVWA heeft het onderzocht en zegt nu dat er bepaalde dampen vrijkomen, maar dat het veilig is. Het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen ook zonnig en warm met 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een moord in Roermond. Er was van het weekend een schietpartij in een woonwijk en daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf bij de politie gemeld. Volgens de krant De Limburger zijn het een vader en zijn zoon. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de Nationalistische Studentenvereniging geen plek meer op een introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net als de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. En Feyenoordspeler Zegial heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. Hij zat al niet bij de selectie voor de wedstrijd vanavond tegen Duitsland en meldt zich tijdelijk bij Jong Oranje. Daar kunnen ze Zegial goed gebruiken voor de belangrijke wedstrijd morgen tegen Noorwegen. Die draait om plaatsing voor het EK. Het weer van Weer Online. Het is vandaag lekker nazomerweer met flink wat zon en sluierwolken. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen en in het weekend wordt het warm met veel zon. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op straat doodgeschoten en de politie heeft nu 2 mannen daarvoor opgepakt. Ze hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de 2 verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. Daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. Ze hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de nationalistische studentenvereniging geen plek meer op hun introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart in moeten leveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze niet meer het Witte Huis in, maar een rechter greep in. Dan het weer van Weer Online. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig en neemt de noordwestenwind verder af. Vannacht wordt het 6 tot 12 graden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het 20 tot lokaal 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Opnieuw heeft president Trump journalisten in het Witte Huis geweigerd, terwijl een rechter nog had bepaald dat hij dat niet mocht doen. Verslaggevers van Politico, MS Now en CNN kwamen er niet in. Ze verspreiden nepnieuws, vindt Trump. Hij had ze al eerder de toegang geweigerd, maar een rechter zette daar een streep door. Max Verstappen heeft in de tweede training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de derde tijd gereden. George Russell ging in zijn Mercedes als snelste over het stratencircuit. Kimi Antonelli zat er vlak achter. De training lag nog even stil na een crash van Arvid Lindblad. En ook Max ging nog even van de baan. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen is een jongen van 17 aangehouden. Hij komt uit Schiedam. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Er waren flink wat agenten bij de school vanmorgen. En volgens regiozender Rijnmond zijn er leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen denken dat justitieminister Van Weel een lastige avond gaat krijgen. Hij moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom duizenden aangiftes en meldingen van zware misdrijven niet zijn opgepakt door de politie. De coalitie heeft geen meerderheid, dus de hele oppositie kan Van Weel wegsturen met een motie. Het Witte Huis heeft opnieuw journalisten tegengehouden van onder meer CNN. Vorige week gebeurde dat ook al. President Trump zei dat ze nepnieuws verkopen. Een rechter bepaalde dat ze gewoon naar binnen moeten kunnen, maar toch werden ze weer geweigerd. De media stappen nu opnieuw naar de rechter. Max Verstappen is best tevreden over de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. We hebben wat dingen aan de auto veranderd en die pakte goed uit, zei hij. Het was best een goede dag. Bij de trainingen reed Max de tweede en derde tijd. De race in Baku is op zaterdag en niet op zondag vanwege een herdenkingsdag. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er moet een duidelijker verbod op camerabrillen komen, vindt de Tweede Kamer. Want met de huidige regels redden we het niet. Voor het kabinet hoeven er geen extra regels te komen. De privacy wordt al op andere manieren beschermd, zegt het kabinet. Dat kan wel zijn, zegt de Kamer, maar als zoveel mensen de regels overtreden, moeten er strengere maatregelen komen. Jan G., van wie de boerderij in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Dat gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat de zwaar bewapende bende de lijfwacht van Jan G. had doodgeschoten, vlucht hij naar Duitsland. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De politie heeft iemand opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Het gaat om een jongen van 17. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Vanmorgen stond er veel politie bij de school. Regiozender Rijnmond zegt dat er leerlingen zijn gefouilleerd. Amerikaanse media, waaronder CNN, eisen in een spoedzitting bij de rechter om toegang tot het Witte Huis. President Trump wil ze er niet meer zien, maar de rechter had eerder bepaald dat ze gewoon naar binnen mochten. Dat lukte vanochtend niet, want hun pasjes werkten niet. Dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en vannacht is het behoorlijk fris. Lokaal ontstaat nevel of mist. Morgen een zonnige dag bij 20 tot lokaal 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen. Dat heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde, maar die 100 plekken zijn nu ook vol. En als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Voor het eerst in jaren heeft de Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran, Pezeshkian. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS en ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommige gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog en weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24. En dat was TAP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. XL90. Met Melsons.

Ja, als je even niet zat op te letten, dan had je kunnen denken dat dit Little Richard was. Maar het was niet Little Richard, maar Little Ike. Voor zover ik kon vinden is dit het enige singeltje dat de man ooit heeft uitgebracht. En dat deed hij in 59. Het heette She Can Rock. Dit is XL90, de wekelijkse duik in de muziekgeschiedenis, waarin ik op chronologische volgorde van de 50s tot aan vandaag de muziek draai die ik deze week weer ben tegengekomen. En dat is weer een lekker divers potje muziek. We gaan van Italië naar Frankrijk en van Brazilië naar Japan. Zelfs nog een beetje uit New Wave uit Peru en Nederlandstalige hiphop. Dan hebben we ook nog eens een verjaardagsalbum. En dat is deze week van Alphaville. Dat allemaal later. Hier is eerst uit Italië Clemente Sacco. En hij werd geboren in Cairo en verhuisde op 20-jarige leeftijd naar Milaan. Daar zorgde hij voor een klein relletje door in luipaardondergoed op te treden. Dit is het Engelstalige In the Moonlight.

Lekkere psychedelica uit het einde van de jaren 60. Uit Frankrijk natuurlijk. Les Papy Vorg hoorde je met het bijna titelnummer Le Papy Vorg. Dat draaide ik vorige week dit vrolijke liedje uit Griekenland. En XL90 luisteraar Jan Waling die vroeg zich toch af waar hij dit nummer van kende. En na een beetje speurwerk kwam hij erop uit dat er in 71 een cover is gemaakt van dit leuke nummer. En dat is van Juan Bastos. Dat heet Loop the Love. En het was nog een flinke hit ook. Het bereikte nummer 2 in de Nederlandse top 40. Hier is Juan Bastos.

0: Het visitekaartje van de folkrockgroep Machin. Je hoorde Moi, je suis un folkeur. En daarvoor nog Juan Bastos met de megahit Loop the Love.
1: Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij.
0: Net als elke week in XL90 vier ik ook deze week weer de verjaardag van een klassiek album dat hier ergens in deze tijd uitkwam. Deze week is dat Forever Young van Alphaville. En een leuk weetje waar ik achter kwam was dat de band eerst Forever Young heette en zich later omdoopte tot Alphaville na de science fiction film van Jean-Luc Godard. Straks hoor je covers van onder andere natuurlijk Forever Young en Big in Japan, maar eerst is hier het openingsnummer van Forever Young, A Victory of Love.

Mevoy de Aquí, dat was ook de titel van dit liedje van de groep Yas uit Lima, Peru. En Yas, dat staat voor de beginletters van de drie oprichters van de band. Dan door naar Brazilië. We blijven in Zuid-Amerika. As Mercenarias met het lekker rockende Ha 10 años pasados.

kunt moeilijk verkeerd gaan met een klassiek liedje als dit. Nou, dit was dan een reggae cover. Ik heb er ongeveer 120 geluisterd voor deze uitzending. Dit vond ik toch wel een van de leukste. Hij was van Nabi Clifford van zijn album Reggae Ambassador. En dit is Neuk.

Uit Turkije was dit een cover van Big in Japan, de tweede alweer van Elfenveel van ons verjaardagsalbum. Dit was van de band Dolapdera Big Gang en werd gemaakt in 2007. Dan, uit hetzelfde jaar, maar dan uit Japan, is dit de band Katsika met FF en dat staat voor Fast Forward.

My Eyes, They Are Called The Earth. Zo heet het album van Kathy K. uit 2007, waar dit heerlijke opzwepende nummer op staat. FF, Fast Forward is Rewind, met een vraagteken. Straks krijg je nog een laatste cover van Elfaville in deze show. Maar eerst is hier, ook uit Japan, Fuji Fabric uit 2008 met Passion Fruit. You-

genoeg aan 1 uur XL90 in de week? Ga dan naar het XL90 radioarchief op melson.nl/radio. Daar vind je oude uitzendingen en alle playlists. En je kunt zelfs filteren op je favoriete artiest. melson.nl/radio.

Lekkere retro klanken van dit electro duo uit Australië. Razor Fade hoorde je met Sounds Like a Melody. De derde en ook gelijk laatste cover van Alphaville van het verjaardagsalbum Forever Young. Volgende week natuurlijk gewoon weer een verjaardagsalbum. En volgende week gewoon weer een XL90 met weer een uitgelezen selectie van muziek uit de hele wereld. En mag ik ook eens een keer iets voor jou draaien? Heb je een verzoekje of een tip van een band of een nummer dat ik absoluut moet horen? Mail me dan op radio@melson.nl. radio@melson.nl. Dan kijk ik of ik het volgende week in de show kan drukken. Het laatste nummer van deze show komt uit Amsterdam en is van de Libanese componist en filmmaker Tony Gaitani. Eerder dit jaar bracht hij zijn debuutalbum uit. Wah. En op dat album combineert hij Arabische vocalen en melodieën met lekkere harde beats en industriële klanken. Het is een bijzonder opwindende cd. En dit is wat mij betreft het topnummer. Ja, sa. Dankjewel voor het luisteren. Graag tot volgende week bij XL90.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden. En dat was TAP Nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

En tegenwoordig kun je de verwarming wel weer aanzetten. Want het is september natuurlijk. Het is al eind september. En het wordt volgende week nog 23 graden ook nog. Dat is toch helemaal van de gekke mensen. Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found hier op Ice Radio. En we trapten af met Glenn Frey. The heat is on. En we gaan in één keer door naar 1985. In augustus 85 kwam deze de top 40 binnen. Het werd een heel klein hitje in Nederland. En het groeide uit tot een ongelofelijke fijne cultfavoriet. Want dat kunnen we wel zeggen. Synthpop en New Wave. Het werd in Europa een hele grote hit, behalve in Nederland. Ik heb het over Propaganda. Dit is Ice Radio's Lost and Found met P Machinery.

Andrew Gold ging veel te snel van ons heen, maar wat was dat toch een meesterbrein, zegt hij. Elk instrument wat je op de platen hoort, How Can This Be Loved, heeft hij zelf ingespeeld. En het resultaat daarvan is dus onvervalst een stukje yard rock uit 1978. En voor Andrew Gold hoorde je Propaganda, P Machinery. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan straks even schakelen met Richard aan de andere kant van Nederland voor een nieuwe aflevering van De Kettinglijst. En we hebben natuurlijk opa, kijk, ik vond op zolder ook nog. En Lionel Richie. What?

0: Ik vind het wel heel bijzonder, want Annie Lennox die kennen we natuurlijk het beste van de Eurythmics uit de begin jaren 80. Van deze Love is a Stranger. Maar zij kan zoveel meer. Zij is zo'n ongelooflijk grote artiest. En we horen er eigenlijk veel te weinig van. We hebben er heel veel weinig van gehoord. Maar kijk eens even op YouTube. Als zij achter de piano kruipt, dan is dat toch wel een dingetje, hoor. En daarvoor Kajak en The Starlight Dancer.
1: De kettinglijst. Een aaneenschakeling van juweeltjes uit de popgeschiedenis.

0: zondag en donderdag schakelen we het ene juweeltje aan het andere. Gevonden voorwerpen en Lost and Found hoor je de kettinglijst.
1: Ja, en waar waren we gebleven met de kettinglijst? Nou ja, zometeen gaan we in ieder geval schakelen met Richard aan de andere kant van Nederland. Maar eerst gaan we eens even nummer 531 draaien. Die komt voort uit I Spy en The

0: klinkt een beetje als Vangelis op de achtergrond.
1: Geen idee, heeft hij er wat mee te maken?
0: Nee, ik eigenlijk ook niet, maar wat een lekker is dit zeg. Wie heeft deze eigenlijk aangedragen?
1: Ik kon kiezen.
0: Oh, je kon kiezen, ja. Oh, nee, daar ben je mee.
1: Die Ellington. Heeft Duke Ellington hier iets mee te maken?
0: Duke Ellington?
1: En B. Cuomo. Dat zijn allemaal, zeg maar, die Universal Song. Nou, we gaan eens even de historie van dit liedje nakijken.
0: Ja,
1: ik herhaal ik van het label af, want ik heb het singeltje hier in mijn hand.
0: Ja, ik zal eens even kijken of er nog meer uitvoeringen in mijn database staan.
1: Ja.
0: Nee, eentje.
1: We zoeken dit na.
0: Nou, u heeft hem gehoord, dames en heren.
2: In Studio Hengelo zit Joop Wessels.
0: Nou, als je dat maar weet.
2: Rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Ploeg.
0: Ik zeg goed.
1: Zo live als een bananenstekker. Sorry, ik kan niet laten.
0: Nee, mooi hè?
1: Ja.
0: Zo.
1: Ik ga het je moeilijk maken.
0: Oh nee.
3: Wie van de drie?
1: Ik heb een wie van de drie voor je.
0: Voor mij?
1: Ja, voor jou.
0: Dat vind ik een verrassing. Nu ja. Al.
1: Zal ik ze gewoon direct maar even op je afvuren?
0: Ja, gooi maar eens.
1: Het gaan allemaal over songs. We hebben ook allemaal een soort van universal songs. We hebben optie nummer 1.
3: Wie van de drie?
0: Ja, de Great Song on Indifference.
1: Ja,
0: die ken ik.
1: Of optie nummer 2.
3: Wie van de drie?

0: Popsong 89 van R.E.M.
1: Ah, nee, dat verklaart het. Ja. Ik was nooit zo van de R.E.M. Hey man, ik ben er al uit hoor. Ik was er geluid bij de eerste klank al.
0: Oh.
1: Ja, het wordt Bob Geldof en The Great Song of Indifference. En ik zal zeggen waarom. Oh. Ik heb hem namelijk op een CD-single gekocht destijds.
0: Kijk.
1: Ja, gewoon omdat het een... het is geen niche. Het is gewoon een fucking goede protestsong.
0: Ja.
1: Nou, en daarom...
0: Ik heb hem op vinyl single.
1: Vinyl.
0: Maar ik draai hem nu uit de computer.
1: Ja, mag.

0: Het is net een beetje Ed Sheeran, hè? Op het eind totale chaos.
1: Ach ja,
0: heerlijk.
1: The Universal Great Song. Of Indifference.
2: Ja, lieve kijkbuiskinderen, het is weer hetzelfde liedje.
0: Nou, inderdaad. En ja, die kocht ik toen. En dat waren dezelfde platen eigenlijk een beetje als dit, hè, wat ik altijd kocht. Die ken je nog wel uit een lang vervlogen tijd.
1: Right.
0: Van de Chaps.
1: See you go.
0: Ja, een beetje dat soort dingetjes. Ik was altijd wel daarvan, maar vervolgens kijk je over 20 jaar kijk je eens terug van wat voor meuk of jammer in die kast heb staan.
1: Ja.
0: En dat is het dus ook echt.
1: Ja.
0: Ach ja, het komt wel goed.
1: Jij mag hier maandag weer op doorborduren.
0: Ik ga mijn best doen.
1: Of rijden of haken.
0: Ik ga mijn best doen. En het zou zomaar kunnen zijn dat ik met wat moois ga komen. Alleen ik heb nu nog geen idee. En je kent me, hè. Dus,
1: komt goed.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja hoor.
0: Oké. Dan wens ik je een fijn weekend.
1: Jij ook.
0: En wat mij betreft dan tot maandag.
1: Dag dan.
0: Bye bye.
3: Dit is Lost and Found met Joop Wessels.

Dan een 32e plaats in de Nederlandse top 40. En ja, die Robert Palmer, die heeft hem gecoverd van ene Todd Rundgren. En die Todd Rundgren, zoek dat maar eens op. Want wat die man allemaal heeft klaargespeeld is ook wel heel erg fijn. En voor Robert Palmer hoorde je Schoolgirl van Steve Forbert. Ah, daar is er nog een keertje. Onze eigen Dolly Parton.

Het blijft zo mooi om haar nog eens een keertje weer voorbij te horen komen hier op Ice Radio. En ja, je weet het, Tess, eenmaal de hielen gelicht en de hele familie en de management ligt alweer overhoop over de erfenis. De erfenis die wij in ieder geval krijgen zijn die hele mooie plaatjes, zoals Here You Come Again. Daarvoor Robert Palmer, Can We Still Be Friends? Ik heb in dit uur nog Ecstasy voor je. Robert Plant en ook deze Thomas Dolby. En She

0: Een radioplaatje bij uitstek. Deze wil je graag horen. En die hoor je bijna nooit meer op de radio. Alleen bij Ice Radio's Lost and Found. Pilot and Magic. Daarvoor Thomas Dolby en She Blinded Me With Science.
1: The original. Dit is het origineel.
0: Ken je deze nog?

is dus gewoon een Vlaardo 1991 van deze heerlijke wijngaard. En hij doet het nog steeds. Hij moest een beetje rustig aandoen, want het zit allemaal een beetje niet zo lekker in zijn lichaam. Maar alles komt goed en ik denk dat hij nog wel een keertje gaat optreden. Ja, ja, wat moet je dan? Hè? Je moet nog wat jaren mee natuurlijk. Maar het origineel is van de enige echte Eddie Rabbit. En het heet Driving My Life Away. En die hoor je nu in Lost and Found op Ice Radio.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het CDA zei in een Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte, maar dat bleek niet te kloppen. Commotie bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat Netanyahu aan zijn speech begon, noemde hij de weglopers morele lafaards. En de supporters van het Nederlands elftal hebben de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez warm ontvangen. In de arena hing een gigantisch spandoek met zijn afbeelding erop en de tekst Xavi, welkom. Hij begon de wedstrijd tegen Duitsland met een opstelling die lijkt op de laatste WK-wedstrijd. Alleen Reinders en Quinten Timber waren nieuw in de basis. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig en dan wordt het 20 tot 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Dit is wel geweldig, hè? Het is gewoon Nederlandse fabrikaat. Don't come stoned and don't tell Trude. Geschreven door de wijnboer, die kennen we natuurlijk nog, Ilja Gort. En in 1980 werd het een hitje. Een beetje underground. Dat was het zeker wel, want ze kwamen eigenlijk alleen maar in de VPRO en de VARA destijds in de hitparade. Maar wat een heerlijke plaat om weer eens terug te horen. Max & Spex, Don't Come Stoned and Don't Tell True. Daarvoor de Shirts, Laugh and Walk Away. Brengt bij ons de tijd op 9:05. Dat betekent dat het 3 platen over 9. Het 3 over 9 komt eraan. Wat dacht je van Bill Withers samen met Grover Washington Jr. en Just the Two of Us? Dan heb ik nog voor je, even kijken, Stephen Bishop, On and On. En dit is The Band of Gold. And the love songs are back again.

0: heerlijk. En nog eens heerlijk. Stephen Bishop, On and On. En daarvoor Bill Withers, Grover Washington Jr. En Just the Two of Us, Band of Gold, Love Songs Are Back Again. En met name die Stephen Bishop is wel heel bijzonder. Want die schreef namelijk dit nummer. En dan moet ik hem eventjes erbij zetten. Want dit ken je natuurlijk.
1: You have no right to ask me.
0: Werd voor hem nooit een hit, maar het is de grootste hit waar hij ooit zijn geld aan heeft verdiend. Want die werd namelijk gecoverd door...

Iemand die behartigt het hele verhaal van Steven Bishop. En die vertelt dus in zijn, vertelt dus in geuren en kleuren wat zo'n man nou verdient. Doordat een andere zanger dit live zingt. En dan in een wereldtournee. Ja, dit is echt unbelievable. Leuk om even naar te kijken. Als je interesse hebt, laat me dan even weten via joop@huisradio.nl of even via de socials. Even een DM'tje sturen. Dan komt dat allemaal goed. In dit uurtje, het tweede uurtje van Lost and Found, heb ik nog zometeen PhD voor je. Ja. De echte Jim Diamond, Simon Phillips en Heineman met If I Would Let You Down. En de Who komt voorbij met You Better You Bet. Naar deze Robert Plant en zijn Big Love.

Ja, als je het echt nog een keertje kunt opbrengen, kom luisteren naar onze heerlijke 80's band. Ik mag er geen reclame voor maken, doe ik het lekker toch. 87-theband.nl. En wij spelen deze plaat ook. En ja, het is wel heel grappig, want uiteindelijk moet je elke keer tillen van oké, maar hoe vaak zingen ze nou I can't stand losing, en in welke toonsoort, en gaat het omhoog, gaat het omlaag, en wanneer moeten we stoppen? En we zitten elkaar altijd aan te kijken van ja, daar klopt allemaal niks van, maar we doen gewoon echt heel erg ons best om het te laten klinken zoals het op de plaat ook klinkt. En die hoorde je hier bij Ice Radio. I can't stand losing you. Daarvoor Frankie Valli, trots op zijn New York, de native New Yorker. En Kazibu, en I Like Chopin. Deze ken je natuurlijk, Spider Murphy Gang van Skandal in Sperbezik. En deze hoor je niet zo vaak. Ich schau dich an.

hoor. Piep, piep. In de grote zaal Spider Murphy Gang en Skandal in Sperbezirk. En in de kleine zaal samen met Rick en Rutger. Ik schouw dich aan op vinyl. Ja, dan weet je dat ook even. Het zit erop. Roep, ik heb nog één plaatje voor je. En dan gaan we er alweer mee stoppen. Gaan we de zaak weer overgeven aan de refrigerator van Ice Radio. Die gaan we even een schop geven. En wat komt daar dan uit? Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er nog eentje voor je. Deze van de Chaplin Band. Il Viero. En wat mij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Lost and Found. En anders ben ik er komende maandag weer rond de klok van 8:30 bij Richard voor de kettinglijst.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In het Gelderse dorp Kester is geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een AZC. Er waren een paar honderd mensen. De ME hield er een paar aan toen er vuurwerk werd afgestoken. Vorige week was er een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt, en werden 14 mensen gearresteerd. Wie is overleden kan straks niet alleen begraven of gecremeerd worden, maar ook opgelost worden in een vloeistof, oftewel resomeren. Daar wordt al jaren over gepraat en volgens RTL gaat de ministerraad er binnenkort toestemming voor geven. Resomeren is duurzamer, omdat er veel minder elektriciteit en gas wordt gebruikt. Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Netanyahu niet veilig in New York sinds de komst van burgemeester Mamdani. In een toespraak bij de VN stelde hij dat Mamdani heult met sympathisanten van Hamas. Volgens Netanyahu doet Mamdani te weinig om geweld tegen Joden af te keuren. Wat Amerika kan, moeten wij ook kunnen, zullen ze in Canada gedacht hebben. En daarom krijgt een straat in de hoofdstad Ottawa een nieuwe naam. Die heet nu nog Trump Avenue, maar wat het dan wel wordt, is nog niet bekend. Het zit de Canadezen niet lekker dat Trump onlangs een van hun meren, Lake Ontario, omdoopte tot Lake America. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen een zonnige dag met in de middag 20 tot 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobbey viel nog voor rust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer van Weer Online? Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobby viel nog voor rust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer van Weer Online? Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobbey viel nog voorrust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer van Weer Online? Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.